0: go. Ik heb Sander Gussink aan mijn handen, hè?
1: Ja. De Sander heeft bij de bad van mij de beste. Ja, nou.
2: Dit
1: doe ik. Dit doe ik. Go for Elvin, hear me, Lardo. Ganga loosen, strong a bit. Was je een goed? Dit is erg, hè?
3: Ja, want het is een herstel.
1: Ja.